Ik kijk al jaren s'avonds naar de televisie. En de programma's vind ik lang niet mis. Als ik mijn ogen toe doe, zou ik durven zweren dat het precies een echte radio is. Een keer heb ik de antenne gans verkeerd verbonden. Toen zijn de schipper Penelope en Armand Pien.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldie.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor, Inspired by Light, zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondent Grete Keizer.
4: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
3: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van het Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van het Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
5: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
3: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1 en Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Verloopt hier een muis in de keuken? Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
4: Een fijne morgen. Dit is Noordzee Gold.

0: Dag Peter, met Peter.
1: Vaak is hetgene dat niks kost, hetgene dat minst gegeven wordt. Goedemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen wat dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
2: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldie.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Ostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. We krijgen aan zee maxima van 18 graden. Verder landinwaarts stijgt het kwik naar 21 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden. Vanaf morgen wordt het zonnig en warm met maxima boven de 20 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt Schepen voor Toerisme Nico Geldhof.
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Walla. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9 uur. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in restaurant Benny's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangen menu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De zoon van de Noorse kroonprinses, Marius Borg Høiby, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
3: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Avia Partner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
5: Door een staking bij een van onze afhandelaars Avia Partner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
3: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar drie mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
2: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelé.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

Wie de try-out voorstelling van Hans Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité en ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein en daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.
6: If you want

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Orphan. En dan mag je er vanavond voor een Anno Disco Voila. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Vandaag is dat de wedstrijd tegen Egypte. Die start om 9:00. De inkom bedraagt €5. En morgen is er een muzikale middag in het restaurant Binnie's in de Vlaanderenstraat in Oostende. Daarbij is er een driehangenmenu, gevolgd door een muzikale middag. Met optredens van Kurt Krabbe, Shancy en Jo Valli. Zo, dat was hier weer voor vandaag. Nou, fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleair deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
4: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
3: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
5: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
3: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Frank.
1: Oh, forget it, Sam.
2: All right.
3: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: there to keep clean?
1: Yes!

0: have moved here.
1: Es verdad.

0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
2: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful...
1: De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dan Groo opgericht en nu is Glenda Groo die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: De hele middag Noordzee Gold.

Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
4: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven. Zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
3: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Noordzee Gold.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel, en dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was, blijft er nog de restbedragen over. Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is, dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden, maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
2: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

En toen ik er zo stilletjes en alleen aan de stal stond, hoorde ik ineens, ah wel, wil je dat me doorremmen? En daar stond de champeter en de pastoor en meneer dokter. En de champeter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug ziet, stikt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie, er komt zelf, zie eens wie is allemaal bij, Paula en Rosa en Emily.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan, hè?
1: Ik zeg het.
2: Kom eens even weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Vannacht dalen de temperaturen naar 15 graden. Morgen starten we met veel wolken, maar nadien komen er brede opklaringen met veel zon. Morgen maxima van 20 graden aan zee en tot 25 graden in de provincie. Woensdag en donderdag wordt het nog iets warmer. Vrijdag wordt voorlopig de warmste dag, met temperaturen van 30 graden aan zee.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Overmorgen komen de eerste maatjes aan land in Oostende. Het is een traditie, zegt schepen voor toerisme Nico Geldhof.
3: Zeker weten, wetende dat dat eigenlijk al 50 jaar bestaat in Oostende. Ooit door vader Dangro opgericht en nu is Glenn Dangro die verder doet, samen met hun comité. En ondertussen in 2026 bestaat het 50 jaar. De aankomst is hier in het Montgomery Dock en dan gaan we eigenlijk van hier naar het Vissersplein. En daar is er dan 5 dagen feest.
2: De Proper Strandlopers werken deze zomer samen met mooimakers onder de naam Proper Strandredders. Ze zullen op de stranden van Oostende en Blankenbergen bezoekers sensibiliseren om hun afval correct weg te gooien. Tegelijkertijd zullen stadsmedewerkers en OVAM-vaststellers overtreders beboeten. Dit jaar zal er op de Paulusfeesten geen waarborg worden gevraagd voor de herbruikbare bekers. In de plaats wordt ingezet op sensibilisering en meer inzamelpunten. De optredens zullen iets vroeger eindigen. De afterparties zullen daardoor iets langer kunnen doorgaan. De Paulusfeesten krijgen dit jaar als thema licht en kleur. Het Oostendse stadsbestuur ontving afgelopen weekend enkele verdienstelijke sporters. Zo werd balletschool Marie Ellen gehuldigd nadat ze 2 Europese titels binnenhaalden. Ook de G-netbalploeg Briekvrije Tijd kreeg een schaal met opschrift. Zij behaalden een zilveren medaille tijdens de Special Olympics. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Morgen bezoekt koningin Mathilde het zeepreventorium in De Haan. Ze krijgt er een rondleiding en ze zal spreken met de jonge patiënten, hun ouders en zorgverleners. Aanleiding is de 100ste verjaardag van het zeepreventorium. De voorstelling James Ensor Inspired by Light zal deze zomer opnieuw te zien zijn in de Dominicanenkerk in Oostende. De voorstelling was in 2024 ook al in Oostende, naar aanleiding van het Ensorjaar. De 3 kustpatrouilleschepen van de marine worden gemoderniseerd. In eerste instantie wordt de nieuwe Vega aangepakt. Daarna volgen de Castor en de Pollux. Na de upgrade moeten de schepen beter in staat zijn om de kritieke infrastructuur op de Noordzee te beschermen. Er wordt 34 miljoen euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
4: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
3: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
5: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
3: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
6: Het is leuk om met al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
7: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
8: Zij hebben winnen, dat verwachten wij.
3: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar aanleiding van een gewelddadige diefstal aan het Kardijnplein in Oostende. De politie is op zoek naar 3 mannen die een 30-jarige man zwaar verwonden en een oranje tas van hem roofden. De feiten dateren van 21 oktober vorig jaar. De politie is ook op zoek naar getuigen. Oostende loopt een financieel risico, met schulden die nog moeten betaald worden aan het ziekenhuis van Brugge na de defusie. Dat zegt de financieel directeur van de stad. Omdat er onduidelijkheid is en er nog geen uitspraak is van de rechter, staat het als financieel risico ingeboekt, zegt burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben natuurlijk door het feit dat er een tijd geleden een eerste doorbraak was, een vonnis die zei dit moet betaald worden, het eerste deel. En dat was ongeveer die 30 miljoen waar dat er altijd sprake van was. Blijft er nog de restbedragen over? Dat is nog een paar miljoen waar dat er discussie over is. Dat ofwel nog voor de rechtbanken ofwel tussen de ziekenhuizen zal moeten opgelost worden. Maar daar gaat het dus over. Doordat we niet weten over hoeveel het nog zal gaan dat we zelf moeten betalen, staat dat als risico in de begroting.
2: Alle tickets voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende zijn uitverkocht. Afgelopen donderdagavond stond er al een lange rij mensen voor de eerste 1000 tickets die bij Toerisme Oostende werden verkocht. De online verkoop startte vrijdagmiddag en ook die tickets waren in korte tijd uitverkocht. Het Garnaalkrokettenfestival gaat dit jaar van 10 tot en met 12 oktober door. Oostendenaar Wannes van Laar heeft zilver behaald op het OK Dinghy World Championship. Er namen 200 boten uit 14 landen deel. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.